Hou, net red ek nie nou na rekak. Hanukie jy net hier binne, ja, met radio station. Ek hier pome kwa na foto e, ek hier per het man, ja, met ek voor radio. Ek hier hap e, my kwa na gotaag kwa. En sien my taak per het tap kwa na, ja, country hour nie, hanukie, listen to your song. My kwa man, ek hier man, ek hier het sap, en sien my taak per het ta, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, en Midland. Ek hier my taak per het ta, ek hier man, ek jam party, en ek hier sien, ek hier man, taak ek hap, en sap. Listen to your song. He said, "Okay, now, quick, you country hour. I'm going to go to the house.